0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: gaan.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in folkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteen Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ja.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf.

0: Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meede verwachtte nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: De grootste Nederlandstalige hits.
3: Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
4: Nummer 20.

Het is weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. Ook vandaag heeft Dochtermix Top 20 weer op een rijtje gezet voor je. Vandaag twee nieuwe binnenkomers. Deze aflevering begonnen met de nummer 20 van deze week. En dat is Justin De Wild met Cheerio. En deze opname heeft maar liefst 18 weken in Dochtermix Top 20 gestaan. Dan is het tijd voor de nieuwe wijnschijf voor deze week. Dat is geworden Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. Het is zondagmorgen, 30 augustus 2026. Mijn naam is Abje Enema, goedemorgen. En welkom bij de Ochtendmix Top 20 op Eimond 360.

0: Thomas Berger, als je de keuze had. Voor deze hadden we nog Frans Duitsland en Frans. Tour de France. Gaan we nu op naar nummer 16. Joey Nicolai. De Tinto de Fenano.
1: Nummer 16.

0: De ochtendmix top 20. Gaan we naar de hoogste nieuwe binnenkomer. Die vinden we terug op nummer 11. Het is namelijk de ex-wijkschijf van vorige week. De 3 J's, je zit in mijn hoofd.
1: 11.

0: Zo'n 20 jaar geleden heeft hij deze plaat al opgenomen. Ik heb het over de nummer 7 in de ochtendmix top 20. Rutger van Barneveld. De nummer heet Zomer, Zon en Strand. Hij denkt, zoele zomernachten is een dikke hit geworden. Ik ga het ook proberen met Zomer, Zon en Strand. En inderdaad, de plaat die stijgt omhoog in de diverse hitlijsten. Rutger van Barneveld gaan we nog een keer horen zo direct. Maar eerst naar de nummer 6 en de nummer 5. Op nummer 6 vinden we Ruzo met Mart Hoogkamer. En op nummer 5 Donny samen met Robert van Emert. We zijn boven de Visamins Friend.
1: Nummer 6.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw

deze week op nummer 4. Want we bouwen hier het allermooiste feestje. Ik ga zo afscheid nemen. Zoals je dat gewend bent. De top 3, die hoor je in zijn geheel. We gaan plaatsmaken voor Goedemorgen Heimel. 2 uur lang Nederlandstalige verzoekplaten. Ook zoals je dat gewend bent op de zondagmorgen. Tussen 10 en 12 uur. Nou, dan komt hier de top 3. Op de achtergrond laat ik Monique Smit nog even zingen. Op nummer 3 de tapster uit Tigiana. Sander Kwarten. Op nummer 2 Marco Schuitmaker met Loeso. En nummer 1 is nummer 1 gebleven. Rutger van Barneveld. Met zwoele zomernachten. Heel veel plezier met Goedemorgen Eimond tussen 10 en 12. 2 uur lang Nederlandstalige verzoekplaten op jouw favoriete radiostation Eimond 360. Mijn naam is Abje Enema. Ik wens je nog een fijne voortzetting van deze zondag. En wat de ochtendmix top 20 betreft graag tot volgende week zondag. Bye bye.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is

0: bekijk je op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
8: 360. Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
9: Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
1: Een hele goedemorgen op deze zeer regenachtige zondag, de 30ste augustus van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van het populaire Nederlandstalige verzoekplatenprogramma Goedemorgen Eimond. Vanaf nu het enige bruikbare nummer wat u nog kunt bellen is het nummer wat we al een paar maanden roepen, maar nu dus echt definitief is. 085 20 20 300 voor uw Nederlandstalige verzoekplaten. En dan krijgt u Marina aan de telefoon. Met dank aan Ab Jenema voor zijn ochtendmix top 20 zojuist. We weten allemaal weer wat de meest populaire Nederlandstalige platen zijn. En ik noemde de naam Marina al en Ab die is weer voor de technische ondersteuning aanwezig. Natuurlijk spelen we vandaag ook weer het spreekwoordenspel. Want ook vandaag maakt u weer kans op een prachtig boeket bloemen. Een doos met heerlijk gebak, een warme schotel naar keuze en een grillworst. 085 20 20 300. En voor tienen, en dat mag, hebben al wat mensen gebeld. Vlak voor tienen, want dan zit Marina al klaar of wie dan ook. En dat betekent dat we meteen kunnen beginnen met drie verzoekjes. En na die eerste drie verzoekjes, dan doen we het spreekwoordenspel. We gaan beginnen met het, in dit blokje eindigen we met het verzoekje van Henk van Kampen. Die vraagt een plaat aan voor Paul en Tamara Langbroek, Jannie Belfloy, Toon Middenbo, Piet Limmen en Ans de Jong. En voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond, Wim Sonneveld en Willy Alberti en Mooi Amsterdam. In het midden hebben wij Nel van der Ham. Die vraagt een plaat aan voor Cilia, voor alle bewoners van Lommelust en voor Ed. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. De Chico's, en er moest iets van een cowboy in voorkomen. Nou, die hebben we gevonden. We gaan echt beginnen met het verzoekje van Tilly. Die vraagt een plaat aan voor het team van Goedemorgen Eimond. Voor zichzelf, voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Wesley Bronkhorst en ze moeten boven nog even wachten.

Wanneer de bleke maan de stille prairie weer bestraalt en ergens ver de kampvuren gaan branden, dan

droogte of een storm. Of lange zware tochten in de koude. Al heeft onze legende steeds een andere, nieuwe vorm.

0: Ja, Wim Sonneveld en Willy Alberti met Mooi Amsterdam. En dat was een van de verzoekjes van Goedemorgen Eimond. En we hebben nog plek zat, dus je kunt lekker bellen. Het is wel lekker druk, maar blijf gewoon bellen met 085 20 20 300. Het nog enig werkende telefoonnummer. En dan krijgt u Marina aan de telefoon en die noteert alles. Maar misschien noteert ze ook wel uw goede antwoord op het spreekwoordenspel.
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
0: Ja, want ik ga weer een spreekwoord noemen. Alleen het laatste woord, dat laat ik weg. En ik heb er weer een hele week over nagedacht. Welk moeilijk spreekwoord zal ik vandaag eens nemen? Nou, ik heb er plotseling heen gevonden. Ik denk, dat raadt niemand. Na regen komt... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Na regen komt... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, dat woord van 10 letters of 11 letters. Dus net hoe je het bekijkt. Dat kunt u doorbellen naar 085 2020 300. Eventueel in combinatie met uw verzoekplaat. En dan maakt u weer kans op de bloemen. Gebak, warme schotel naar keuze en de grillworst. En dat natuurlijk voor de winnaar die uit de Hoge Hoed komt. Na regen komt puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Nogmaals 085 20 20 300. En dan gaan wij snel door met de volgende drie verzoekjes. Want Bets Schuit heeft gebeld. En die vraagt een plaat aan voor Toontje School. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Nou, een heel actueel nummer. Rob de Nijs en Ritme van de Regen. Dan hebben we Toon Middenbo. Die vraagt een plaat aan voor Lydia, Vincent, Bastian, Ben, Kees en Nel, Ate Jolanda, Leida, Henk van Kampen, Rob, Ab en Marina, Eimond, EHBO. Heel veel succes deze week, want het zal wel weer druk worden in Heemskerk. En ik hoop niet druk voor de EHBO. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En ja, heel toepasselijk. Ik had het al een beetje in mijn hoofd. Dat wordt vast Ancora met... door storm en woeste regen. Nou, dat is zo. Dan hebben we de heer Talsma. Daar gaan we mee beginnen. Die vraagt een plaat aan voor Jan Dirk en Danielle Korver... en de bewoners van Huizen van Nouweland. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond... zijn hier Corrie Konings en John de Bever met Vrienden voor het Leven.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Ja. En dat is nog steeds het nummer wat u kunt draaien. Nou, zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Dat was vannacht toch wel even anders, hoor. Want ik ben er toch wel een paar keer wakker van geworden. En het is te hopen de komende week voor alle mensen uit Heemskerk en de mensen buiten Heemskerk die naar Heemskerk toe gaan, dat het de komende week toch wel mooi weer is. Nou, weet je, dat kunnen we wel even bekijken. Want we horen Marty, een grootvaders klok. En grootvaders klok gaat weer tikken. En dat betekent dat wij de komende week een klein beetje kunnen kijken wat voor weer het gaat worden de komende week. Vanmiddag is het licht wisselvallig, met verspreid over het land een paar buien. Het zijn ook droge perioden, dat wel. En vooral later in de middag breekt vanuit het zuidwesten af en toe de zon door. Nou ja, echt zonnig wordt het niet, maar met een middagtemperatuur van 20 tot 22 graden is het prima weer om buiten te zijn. De zuidwestenwind neemt iets af en wordt matig aan de kust vrij krachtig. Vanavond zijn er flinke droge perioden, 17 tot 19 graden. In de eerste uren schijnt lokaal even de zon, maar ja, die gaat natuurlijk al veel vroeger onder. Daarna neemt de bewolking toe en later in de avond verschijnen in het westen weer buien. En daarbij is wel kans op onweer. Vannacht kunt u rustig werken of rustig slapen. De meeste mensen slapen, maar er zijn ook mensen die werken. Het is vrij droog, een tijdje tenminste. 15 à 16 graden. En aan zee is de wind wel vrij krachtig. Heel kort kijken we even vooruit naar de dag van morgen. En dan gaan we eventjes u vertellen dat morgen kunnen we buien verwachten. Vooral in het westen, dus al hier. En daarbij is de kans op een klap onweer in het zuiden en het oosten ook nog eens een keertje groot. Veel regen morgen. Morgenmiddag trekken die buien over het land lokaal met onweer. En wanneer het een tijdje droog is, dan kan de zon nog wel even doorbreken. En er staat een matige tot vrij krachtige en vlagerige wind uit het zuidwesten. Morgenavond neemt het aantal buien wel af. Morgen nacht dan komen er weer buien en het gaat zomaar door. Maar dinsdag 1 september tot en met donderdag 3 september in een paar zinnen. Dinsdag wordt het een stuk rustiger in ons land. De wind houdt zich duidelijk rustiger en de neerslagkansen die nemen af. Woensdag, belangrijk Heemskerk, let op. Dan verloopt licht wisselvallig met enkele buien die vanuit het westen worden aangevoerd. Oei. De droge momenten zijn echter in de meerderheid, hoera. En bij een meest matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dan gaan we even naar Corrie Konings, kijken of haar haar droog blijft. Donderdag blijft het wisselvallig met een mix van zon, wolken en buien. En tussen de buien door zijn er ook droge momenten met geregeld wat zon. Aan de temperatuur verandert weinig. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, Marty is uitgespeeld. Gaan wij gauw naar de volgende verzoekjes. We hebben Tineke Boon. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van Goedemorgen Eimond. Raccoon, geef je hart niet zomaar weg. Dan hebben we Kitty Schelvis. Even kijken hoor. Nee, Kitty Schone. Kitty Schone vraagt een plaat aan voor alle bewoners van Huizen Nauweland. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En dat wordt Jantje Koopmans met zijn Rode Rozen. Maar we gaan beginnen met het verzoekje van Ben Limme. Die vraagt een plaat aan voor zijn vrouw Ria. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. We hoorden hem al eerder, maar toen samen met Wim Sonneveld, nu zingt hij alleen. Willy Alberti, je bent als een witte orchidee.

En dat was Raccoon met Geef je hart niet zomaar weg. Ik ga nog één keer het spreekwoord even benoemen, want we gaan het eerste uur afsluiten met nog drie verzoekjes. Na regen komt ... 085 20 20 300, eventueel ook nog voor uw verzoekjes. De laatste drie verzoekjes van dit eerste uur. Jeanette Koster vraagt een plaat aan voor iedereen die aan de koffie zit. Nou, kopje koffie van VOF de Kunst. Ook voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Hans van Duin vraagt een plaat aan voor moeder van Duin, familie, vrienden en bekenden en de bewoners van huizen Westerheem. Ida de Nijs met Ik hou van jou. En we gaan beginnen met het verzoekje van Gree Venema. En ik neem alvast afscheid van u tot straks. Aan de andere kant van het nieuws, Theo Diepenbroek. En jou herken ik met gesloten ogen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: Peter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
1: En het tweede uur van Goedemorgen Eimond. Die begonnen wij met De Wijk Schijft, die u de komende week nog heel vaak zult horen. De nieuwste van Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. We hebben nog steeds het telefoonnummer openstaan. 085 20 20 300 voor eventuele verzoekjes. Of voor het antwoord op het spreekwoordenspel. Na regen komt puntje, puntje, puntje, puntje. En dan kunt u weer mooie prijzen winnen als u het goede antwoord geeft. Want als u uit de Hoge Hoed komt, dan maakt u kans op een boeket bloemen. Prachtige, ja, een prachtige taart, een doos met gebak. Een warme schotel naar keuze en een warme grillworst. 085 20 20 300. Dat is het nummer wat u kunt bellen. Krijgt u Marina aan de telefoon. Naast mij links zit technische ondersteuning Ab Jenema. En wij gaan beginnen met de volgende verzoekjes. En de eerste die ik ga voorlezen is van Ali Paap. En die vraagt de plaat aan voor Nel en Martin Vonk. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond, de vlieger van André Hazes. In het midden van dit blokje zit het verzoekje van de heer Nicolaas. Die vraagt de plaat aan voor Christine, Jopie Numan, Aag Bruins, Tina Ed, Tini Oort, Richard Kranen en voor Bets en Jaap Schuit. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Was even zoeken, maar de Ab draait ze al nergens voor rond. Die heeft hem gevonden. De Vaya con Dios van Mieke. We gaan beginnen met het verzoekje van Henny van der Bos. Die vraagt een plaat aan voor Ed en Tina. Voor iedereen die luistert, Marianne Weber en Als de rozen weer in bloei staan. Ja.

André Hazes en De Vlieger. Vaak aangevraagd bij Goedemorgen Eimond. Maar wat u aanvraagt, dat draaien wij, want daar zijn wij voor. Het is 11:50, dus ik ga nog één keer voor de laatste keer u de kans geven om te bellen met 085 20 20 300 voor het spreekwoordenspel, want dan gaat de trekking plaatsvinden. Na regen komt puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Na regen komt puntje, puntje, puntje, puntje. Als ik naar buiten kijk, ik heb geen flauw idee wanneer die komt, na de regen. Maar ik ben bang dat die vandaag niet helemaal dat erin zit. Maar goed, 085 20 20 300. De volgende drie verzoekjes. Daar hebben we Peter Verwij, die vraagt een plaat aan voor Ansje. En Rutger van Barneveld wordt dat met Zwoele Zomernachten. Twee verzoekjes voor Frans Bauer en die combineren wij met Kafke. Ina van der Meij die vraagt een plaat aan voor Ans van der Meij. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Frans Bauer en Kafke dus met Van Brabant naar Bordeaux reizen ze met de cabriolet. Want dat vroeg Danielle, cabriolet, maar het nummer heet dus Van Brabant naar Bordeaux. Jan Dirk, daar is de plaat voor bedoeld. Voor Henk Talsma, Sandra en Willem Kastrikum. En voor Marina, voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. We gaan echt beginnen met het verzoekje van Jan Zeeman. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Hier is ze, Connie Stewart en Zeur niet.

Als we straks aan die hete zomer van 2026 terugdenken, dan zullen we ongetwijfeld terugdenken aan dit nummer van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, want ik weet niet hoe lang die al op de eerste plaats staat van de meest populaire Nederlandstalige platen. Maar volgens mij al heel, heel lang. En volgens mij komt daar nog geen eind aan. Goed, we gaan het spreekwoordenspel afsluiten, want het is 11:40. En om 11:30 sluiten de spreekwoordenlijnen. Misschien nog wel een verzoekje, misschien, als u snel bent. Maar het antwoord, ja, het was heel moeilijk vandaag. Na regen komt zonneschijn. Dat was het woord wat we zochten. Nou, er hebben echt heel veel mensen gebeld. Want ik zag Marina net even binnenkomen om iets te komen brengen. Namelijk het blaadje van de prijswinnaar. En ze had een heel rood oor. En dat komt ongetwijfeld door de telefoon horen. Veel mensen hebben gebeld, maar kan er maar één de winnaar zijn. En de bloemen, het gebak, warme schotel naar keuze en de grillworst. Die gaan naar de heer Henk van Kampen. En heer Henk van Kampen, van harte gefeliciteerd. U bent de winnaar van de prijs. Prijzen, moet ik zeggen. En Marina neemt zo contact met u op om de adresgegevens door te nemen en ook te vertellen hoe u aan de prijzen kunt komen. Als u niet gewonnen hebt, niet gaan huilen, het is al nat genoeg buiten. Volgende week zondag is er weer een nieuw spreekwoord. Kunt u weer meedoen. We gaan naar Erik. En Erik die vraagt een plaat aan voor Rob en Monne. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En Erik wil altijd een nieuwe Nederlandse plaat. En dat wordt dan schoonzoon van Luna. Want die komt deze week nieuw binnen in de ochtendmix op 20. Dus hoe nieuw wil je het hebben? Dan hebben we mevrouw Van Duin. Die vraagt een plaat aan voor Hans, familie, vrienden en kennissen. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Benny Nijman met Of ik je terug zal zien. We gaan beginnen met het verzoekje van Ria Wolke. Die vraagt een plaat aan voor alle kermisgangers. Want het gaat weer losbreken in een van onze regionale gemeentes, namelijk Heemskerk. En dan vroeg ze een plaat aan. Ja, die konden we niet vinden. Maar we hebben wel Sjaki Kloes gevonden. Want zijn vader had vroeger een café in Heemskerk. En dan zong hij een kermisnummer. Maar die hebben we niet. Wat we wel hebben, dat is Sjaki Kloes met Alle kermisgangers. Bel me.

0: Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Een verzoekplaat aanvragen. 085 2020 300.

Nou, die schoonzoon, die komt nog even niet. En dat was voor Erik. We gaan naar de volgende verzoekjes. Lia Baltus vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix Gerard Joling en 15 jaar, oftewel voor Romy. Dan hebben we Nel Lammers, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. De zangeres zonder naam met Aan de muur van het oude kerkhof. En we gaan beginnen met het verzoekje van mevrouw Van der Does. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix René van Zutphen en De Wijk.

prachtig mooi nummer van Gerard Joling. 15 jaar, oftewel voor Romy. En met dit nummer nemen wij afscheid van u. En wie zijn wij? Dat is ten eerste de belangrijkste, het doorgeefluik. Marina Bruinsma, want u kon haar bellen voor verzoekjes en het antwoord op het spreekwoordenspel. We konden alle platen die aangevraagd zijn, konden we draaien dankzij Ab Jenema, die de technische ondersteuning deed. En ik, ach, ik brulde me wat af en toe door de microfoon. Mijn naam is Rob Keese. Morgen zijn we er weer met de ochtendmix. Kunt u ook weer platen aanvragen, in welke talen ook, tussen 10 en 12. En als u denkt, ja, maar dat Nederlandstalige programma Goedemorgen Eimond, dat is de volgende week weer. Maak er een mooie zondag van. Geen gezagerijn, want de zon die komt heus wel terug. Tot de volgende keer. Dank u en dag.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken.

0: De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het naplussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. De visafslag van IJmuiden is het decor van de debuutfilm Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over verlies en het tonen van emoties. Modderdans draait op 11 september in het Haventheater IJmuiden in première, vlakbij de visafslag. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino.

0: komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Occupation G.I. Blue.
1: Occupation G.I. Blue.
0: Ready.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
3: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen, rond 2:00 en iets voor 4:00. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Geerne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die

0: Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen, rond 2:00 en iets voor 4:00. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Come here, baby.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

might know of the original sin. And you might know how

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2:00 en iets voor 4:00. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog, met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen, rond 2:00 en iets voor 4:00. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen, rond 2:00 en iets voor 4:00. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Sir, just a sitting and a rocking. We blijven nog even met deze tenorsaxofonist. Webster heeft met vele andere grootheden uit de jazzmuziek samengespeeld. Getuigen ook de titels van zijn albums. Zo ook met zijn tijdgenoot, de trompetist Harry Edison, die de bijnaam Sweets had. Ja, Webster had ook bijnamen, Frog, vanwege zijn grote ogen, en ook wel Brute, vanwege zijn passie in het spel. Ik laat u nu een lekker lang nummer horen waarin beide heren samenspelen en in hun soli hun visitekaartje afgeven. Luistert u naar Better Go.

En het was tenorsaxofonist Ben Webster en trompetist Harry Sweets Edison in Better Co. Ja, en de andere solisten, dat waren natuurlijk Hank Jones op piano, Josh Duvivier bas, en ze werden ondersteund door drummer Charles Johnson. Benny Goodman, bekend door zijn bijzondere klarinetspel en behorende bij de eerste groep blanke muzici in de jazz. Hij heeft vele groepen geleid en veel bekenden hebben wel eens in een van zijn formaties meegespeeld. Wij gaan luisteren naar Benny Goodman in Jersey Bound.

Dat was Benny Goodman en zijn orkest in Jersey Bounce. Dan pianist Fats Waller. Hij heeft geen lang leven geleid. Jammer dat deze prachtige pianist zichzelf te gronden richtte aan de drank en rijkelijk te veel eten. En hij overleed al op 39-jarige leeftijd. Maar er is veel mooie muziek van hem bewaard gebleven. Luister maar eens naar Ain't Misbehavin'.

En dat was pianist Fats Waller met Ain't Misbehaving. Woody Herman leidde net als Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, een big band in de swing era. Dat was een periode in de jazzmuziek in de jaren 30. Hoewel hij pas in de jaren 40 met zijn big band doorbrak, is hij een van de laatste big bands uit de swing era. Big bands zijn wel altijd blijven bestaan. Maar na de swing drong de bebop door, verdrong andere jazzstijlen de podia. Maar nu het orkest van Woody Herman, daar gaan we naar luisteren in The Good Earth.

En dat is Woody Herman en his orchestra in The Good Earth. In de bebopperiode van de jaren 40 kwamen veel muzici tevoorschijn die de nieuwe stijl van onder andere het anders hanteren van de akkoorden een betere manier van musiceren vonden. En een van hen was trompetist Miles Davis. En we laten nu het nummer horen dat eigenlijk ook echt bewaard is gebleven als een serieus bebopnummer. A Night in Tunisia.

En we hoorden trompetist Miles Davis, herkenbaar in het nummer A Night in Tunisia. Hier werd hij bijgestaan door altist Charlie Parker. En het nummer is geschreven door Dizzy Gillespie. Tot de grote orkesten uit de swing era behoort natuurlijk ook het orkest van Duke Ellington. Nog steeds bestaat er een Ellington-orkest dat vasthoudt aan het ontzettend grote aantal composities die kwamen van de hand van Ellington. Nu het nummer dat Ellington schreef samen met zijn arrangeur-pianist Billy Strayhorn. Take the A-Train.

Duke Ellington en his orchestra in Take the A-Train. Zangeres Billie Holiday leidde eigenlijk een tragisch leven. Als zangeres bij de vele grote orkesten gezongen en toch steeds weer de ellende moeten ervaren van de rassendiscriminatie. Met haar bijzondere stem heeft zij veel nummers op de plaat gezet. Ja, ooit heb ik eens een criticus horen zeggen dat de teksten die zij zong zo kinderlijk waren en dat het eigenlijk niets voorstelde. Ikzelf ben het helemaal niet met die man eens. Luistert u maar eens naar Willow Weep For Me.

Een andere zangeres, wat woorden nu Billie Holiday in Willow Weep For Me. Maar die andere zangeres is vooral bekend geworden doordat zij zich het best thuis voelde in de stroming van de bebop. En dan hebben we het natuurlijk over zangeres Sarah Vaughan. Luistert u naar in Whatever Lola Wants.

En we hoorden de zangeres Sarah Vaughan in Whatever Lola Wants. Een jazzmuzikus die zich niet heeft laten verleiden tot een muziekleven gepaardgaande met drugs en drank is Lionel Hampton, de vibrafonist. Ook is hij niet altijd meegegaan met de diverse stromingen in de jazzmuziek, al kon hij er niet altijd onderuit, en slopen er in zijn spel wel eens accenten uit de verschillende jazzstromingen naar binnen. Maar we kunnen zeggen dat hij de mainstream trouw is gebleven. 94 jaar oud, hoewel we eigenlijk nooit exact zijn geboortejaar hebben kunnen vaststellen. Dus we houden het toch nog even op 1908. Hij stierf in 2002. U hoort Lionel Hampton in What's New? What?

Vibrafonist Lionel Hampton, hier in begeleiding achter en naast de zangeres in het nummer What's New. We noemden net bebop in de jazzgeschiedenis en we hebben u in dit programma al laten luisteren naar Miles Davis en Seraphone. En een andere trompetist, een hele belangrijke natuurlijk, die in dat rijtje thuis hoort, is Dizzy Gillespie. Een markant figuur met zijn apart gebogen trompet en de zeer bolle opgeblazen wangen als hij speelde. We gaan luisteren naar Dizzy Gillespie in Our Delight.

En dat was trompetist Dizzy Gillespie in Our Delight. Ja, een saxofoon en een trompet onder andere kunnen onlosmakelijk met de jazz worden verbonden. Bij een viool is dat toch minder. Wel maken jazzmuzici wel eens gebruik van een strijkje achter hun eigen muziek, maar de viool als solo-instrument in de jazz, dat is maar aan weinigen voorbehouden. En daarin is de allergrootste natuurlijk Stefano Grappelli. We gaan naar hem luisteren in Making Whoopee.

violist Stefano Grappelli in Making Whoopi. En deze man was zo verstandig om aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de vlucht te nemen naar Engeland, zodat hij na terugkomst weer helemaal bewaard kon blijven voor de muziek. En wat we van Grappelli en de viool kunnen zeggen, kunnen we uiteraard ook van Django Reinhardt zeggen. De gitarist die veel met Grappelli heeft samengespeeld en die de grote man op de gitaar is. Niet alleen in zijn vele vertolkingen in de jazz, maar ook in alle zigeunermuziek. Ik denk dat de jazzgitaristen hem als voorbeeld hebben, of in ieder geval zijn muziek hebben bestudeerd. En niet alleen de jazzgitaristen, maar ook de andere gitaristen die de gitaar goed bestuderen. Wij gaan luisteren naar Django Reinhardt in Dinah.

Gitarist Django Reinhardt in Dyna. We komen alweer zo langzamerhand aan het einde van ons wekelijks jazzuurtje. En dat doen we vandaag niet zonder voorbij te gaan aan Count Basie. Ook bekend om zijn grote orkest uit de Swing Era. En net als degene wat ik vertelde van het orkest van Ellington, toert nog steeds een Count Basie orkest door de wereld. Hoewel Basie in 1944 gestorven is. Wij gaan luisteren naar Count Basie en his orchestra is een overbekende compositie, Jumping at the Woodside.

Count Basie en his orchestra in Jumping at the Woodside. En we sluiten af met een stukje clarinetmuziek van Sidney Bechet.

0: geluisterd naar Altijd Jazz, het wekelijkse jazzuurtje van Radio Beverwijk. Presentatie, techniek en realisatie door Hans Deist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Je hebt ons gevonden.
2: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2:00 en iets voor 4:00. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luistert naar Musiclopedie. Presentatie en samenstelling Jolande Spanjaard. Dag luisteraar, het aankomende uur filmmuziek. Specifiek gericht op het duo John Williams en Steven Spielberg, een van de meest succesvolle en langdurige samenwerkingen in de Hollywoodgeschiedenis. We gaan luisteren naar een aantal stukken van Williams en Spielbergs beste vruchtbare samenwerking. En misschien hoort u ze voor het eerst, of luistert u met wat weemoed. Bent u er klaar voor? En action!

Misschien herkende u hem al, de mondharmonica. De enige echte Toots Thielemans. Dit was de Sugarland Express en u hoorde de prelude en de main theme en uitgevoerd door het Hollywood Studio Symphony. Deze road movie uit 1974 was ook de eerste film van Steven Spielberg. Want in 1974 werd John Williams dus benaderd door de nog jonge regisseur die naar aanleiding van de filmmuziek voor The Reavers aan Williams vroeg of hij dus zijn debuutfilm de Sugarland Express, wou voorzien van muziek. Nou, en Williams die stemde in en dit was zonder dat ze het zelf wisten, het begin van een lange samenwerking.

Jaws uit 1975. En deze film bombardeerde John Williams meteen tot de beste van alle filmcomponisten. En dit is de soundtrack, de 9e Into the Estuary, in plaats van de normale main titel die we zo vaak kunnen horen. Want het is een met spanning gevulde hoofdthema voor Jaws en een van de bekendste in de filmgeschiedenis. En staat gewoon synoniem voor het gevaar, zodra je dat dum-dum hoort. Hoewel Spielberg dacht dat Williams eigenlijk een trucje uithaalde toen hij het idee voor de muziek voor het eerst afleverde, was deze film toch wel het cement voor de werkrelatie. En Williams' instincten, die waren goed en hij had gelijk met de filmmuziek, want hij verdiende hiermee een Academy Award. Williams componeerde na Jaws muziek voor Midway, The Missouri Breaks, Black Sunday, Close Encounters of the Third Kind in 1977, Superman in 1978, Dracula in 1979 en vele andere, zoals deze uit 1982.

dit was E.T., die extraterrestrial. En we hebben hiervan de 20e nummer van de soundtrack van E.T. genomen. Chase, Saying and Goodbye. En bij het maken van de muziek voor die film E.T. nam Williams namelijk een moderne aanpak om het ervoor te zorgen dat het meer sympathie zou komen voor E.T. Want dat is natuurlijk een buitenlandse, ja, het is een alien. En het is een vrij leuke feit ook trouwens. Het einde van die film, dat was een van de belangrijkste muzikale ervaringen voor Williams. Want na verschillende pogingen om muziek te maken voor die film, nou, hij werd er knettergek van. Spielberg die nam die film van screen weg. En hij moedigde Williams aan om de finale zo uit te voeren op een manier van hoe hij een orkest zou dirigeren tijdens een concert. Nou, hij deed dat. En Spielberg die wijzigde iets in de film, zodat deze overeen zou komen met de muziek. En dat is vrij ongebruikelijk, omdat normaal gesproken de muziek zou worden bewerkt, zodat deze weer overeenkomt met de film. En het resultaat hiervan? Williams won de Academy Award voor de beste origineel filmmuziek in 1982.

De reeks van Indiana Jones films gaf de wereld een van de grootste helden van de film met Harrison Ford als de archeoloog. Williams' muziekstukken voor elk van de 4 films zijn zo gevuld met avontuur en perfect vastliggen van schurkenstaten. Indiana Jones, een film in 81, 1984, 1989 en in 2008.

Dit was van de Hook soundtrack You Are the Pen uit 1991. En we gaan door naar 1993, de volgende film van Spielberg.

Ik mag wel zeggen dat ik dit een vrij ontroerende muziekstuk vond. Schindler's List uit 1993. We hebben de 13e track genomen. Remembrances met Ophiel Itzta Perlman. Toen John Williams een eerste cut van een film had gezien, was hij zo aangedaan. Het had hem zo aangegrepen dat hij gewoon naar buiten moest om een wandeling te gaan maken om zich te herpakken. En toen hij terugkwam, telde Williams aan Spielberg dat hij een betere componist voor de film verdiende. Waarop Spielberg antwoordde: ik weet het, maar ze zijn allemaal dood. Williams aanvaarde deze gigaklus, emotionele film en al, en won de Academy Award voor de Best Original Score.

nog een film uit 1993, Jurassic Park. Het was het 12e project waaraan Williams en Spielberg samen aan werkten. De muziek die in hetzelfde jaar werd geschreven was voor de vrij grote emotionele film Schindler's List. Die heeft het ontzag en een fascinatie vertolkt om Spielbergs, zijn prehistorische wezens, tot leven te brengen. Nou, dat is goed gelukt.

1998, Saving Private Ryan. Bij het maken van deze epische oorlogsdrama had Spielberg een zeer sterke creatieve richting in gedachten, want hij wilde alle gevechtsscènes in deze film zonder muziek hebben. Nou, dat was natuurlijk heen en weer gemorrel, maar dit hield Williams natuurlijk niet tegen om toch zijn stempel goed te zetten op de totale film. Hij mocht een Grammy Award ontvangen voor de beste instrumentale compositie geschreven voor film of televisie.

U hoorde de openingstitel van Catch Me If You Can uit 2002. En Williams' deelname aan Catch Me If You Can markeerde de 20ste samenwerking tussen hem en Spielberg. En Williams vertelde een verslaggever dat van alle films die ze hadden samen gedaan, dit waarschijnlijk het dichtst bij een romantisch avontuur comediestuk is. En de stijl van die film bevat een zeer levendige en nauwkeurige uitvoering van het soort swingende jaren 60 stijl wat u ook gehoord heeft net. En die muziek die hij heeft geschreven, die heeft wat zogenaamde progressieve jazz elementen afgeleid van de stijl die ook populair was in de jaren 50 en begin jaren 60.

The Freedom Skull uit de film Lincoln uit 2011. En Williams ontving zijn 43e Oscar-nominatie voor de Best Original Score na het componeren voor de film Lincoln. Die werd uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra. Helaas, we zijn weer bijna aan het einde. We gaan met de laatste nog laten we even horen. Uitgebracht in 2017, The Post. Soundtrack nummer 1, The Papers van John Williams. En daarna hoort u nog een stukje van de film War Horse uit 2011, The Homecoming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Clabauda de Luis Alonso, oftewel de bruiloft van Luis Alonso, is van de Spaanse componist en dirigent Jerónimo Jiménez. Jiménez componeerde vooral zarzuelas, een genre dat in Spanje ontstond in de 17e eeuw en als een soort komische opera kan worden omschreven. La Boda de Luis Alonso was het vervolg op een vorige zarzuela, El Baile de Luis Alonso. Beide hebben als onderwerp de bekende Spaanse danser Luis Alonso. We gaan dus luisteren naar de ouverture.

En u hoorde de overture uit de bruiloft van Luis Alonso van Geronimo Jiménez. De orkestsuites van Johann Sebastian Bach behoren tot het relatief bescheiden oeuvre van Bach voor orkest, al dan niet met solo-instrument. Bach schreef 4 orkestsuites met voor elke suite een

andere instrumentale bezetting. De muzikale term suite betekent dus reeks, opeenvolging. In dit geval een reeks of een opeenvolging van stukken en dan voornamelijk van dansen. Wij gaan luisteren naar de uitvoering van Orchestral Suite nummer 2, Polonaise Menuet Badinerie, uitgevoerd door Chrysalis Chamber Players.

En u hoorde uit de Van Bach, de Orchestral Suite nummer 2, Polonaise Menuet. Rudolf Johann Schock was een Duitse lyrische tenor, opera, liederen en operettezanger. Behalve Duitse componisten zong hij hoofdrollen in bijna alle grote Italiaanse opera's, zowel op Europese als op wereldpodia, maar ook op de plaat natuurlijk. Bij operetteopnames en optredens werkte hij regelmatig samen met de componist Robert Stolz. Una furtiva lagrima, een verholen traan, is een aria uit de opera L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti.

Una furtiva lacrima, hier gezongen door Rudolf Schock. Tommaso Giovanni Albinoni was een Venetiaanse barokcomponist en violist. Hij was autodidact, hetgeen zijn uitzonderlijke muzikale talent nog specialer maakt. Hij was van rijke ouders en hij kon het zich dan ook permitteren om zich uitsluitend met muziek bezig te houden. Albinoni componeerde 81 opera's, 99 sonates, 59 concerto's en 9 symfonieën. Bekende stukken van Albinoni zijn hobo- en vioolconcerten uit de bundel Concerti a Cinque. Hieruit gaan we luisteren naar het Allegro Moderato, uitgevoerd door het Salzburg Concert.

En we hoorden het Allegro Moderato Concerto a Cinque van Albinoni. De Academy of St. Martin in the Fields is een Engels kamerorkest dat werd opgericht door Sir Neville Mariner in 1959. En de naam komt van de kerk St. Martin in the Fields op Trafalgar Square in Londen, waar het eerste concert door het orkest werd uitgevoerd op 13 november 1959. Mariner wist hiervoor een aantal van Londens beste muzici aan te trekken. Een van de grootste pianisten van deze tijd is de Amerikaanse concertpianist Murray Perahia. Hier speelt hij samen met de Academy of St. Martin in the Fields het pianoconcert nummer 20 van Mozart.

We hebben geluisterd naar pianoconcert nummer 20 van Mozart. De koningin van Sheba wordt genoemd in de Bijbelboeken, de Koran en de geschiedenis van Ethiopië. Haar koninkrijk Sheba wordt door moderne archeologen geplaatst in Ethiopië of Jemen. In de Bijbel reist de koningin van Sheba naar koning Salomo van Israël, nadat zij van diens grote wijsheid had gehoord. En ze ging met goud, specerijen en edelstenen als geschenken voor hem. Het libretto uit het driedelig oratorium Solomon van de Engels-Duitse componist George Friedrich Händel beschrijft het bezoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo. We gaan luisteren naar Arrival of the Queen of Sheba.

Arrival of the Queen of Sheba van Händel. Das Land des Lächelns is een operette van Frans Lehár. De operazanger en dirigent Placido Domingo is bekend om zijn veelzijdigheid als tenor. Zijn repertoire omvat rollen in het Frans, Duits, Spaans en het Italiaans. En in 1981 bereikt hij aanzienlijke bekendheid buiten de operawereld toen hij het lied Perhaps Love als duet met de Amerikaanse countryzanger John Denver opnam. Nu gaat hij zingen uit de operette Dein ist mein ganzes Herz.

Dein ist mein ganzes Herz, gezongen door Placido Domingo. Nigel Kennedy is een violist die zich niet laat vastpinnen op één genre. Hij maakte in 1989 de millionseller De Vierjarige Tijden, maar hield zich ook bezig met pop, rock, jazz en Keltische muziek. Op het album The Doors Concerto deed deze Britse violist samen met het Praag Symphony Orchestra de psychedelische rock van de Doors onder handen. De manier waarop Nigel Kennedy de songs van de Doors transformeert tot een klassieke stijl is natuurlijk van grote klasse. Wij gaan luisteren van de Doors, maar vertolkt door Nigel Kennedy, Concerto Riders on the Storm.

Riders on the Storm van The Doors werd hier vertolkt door violist Nigel Kennedy met het Praag Symphony Orchestra. Janine Jansen is een Nederlandse violiste. In het klassieke muziekgenre is zij de uitvoerende muzikus van wie wereldwijd de meeste albums worden gedownload. Ook in de kamermuziek is Janine actief. Sinds 2003 is zij artistiek leider en inspirator van het door haar opgerichte internationale kamermuziekfestival Utrecht, dat ieder jaar, eind december, wordt gehouden op verschillende locaties in de stad Utrecht. En zij heeft al vele prijzen gewonnen, waaronder 4 Edisons Klassiek. Hier gaat ze spelen het Allegro Moderato uit het vioolconcert van Bach.

De Nederlandse violiste Shani de Jansen speelde het Allegro Moderato uit vioolconcert van Bach. Night of the Proms is een muziekfestival dat jaarlijks georganiseerd wordt in Europa. Klassieke muziek wordt hierbij gemengd met popmuziek. John Miles is bijna iedere Night of the Proms aanwezig. En de ster van de Proms van 1999 was de Canadese sopraan Nathalie Choquette. Een vrij unieke, meertalige klassieke entertainer die opera presenteert met een onweerstaanbare humoristische twist. Gekleed in extravagante kostuums zingt ze de meest prachtige opera-aria's, waarbij ze niet alleen het publiek en de muzikanten betrekt, maar ook zelfs de maestro. Samen met John Miles zingt zij hier Caruso. En dat is een lied geschreven door Lucio Dalla in 1986. Het nummer werd opgedragen aan Enrico Caruso, een van de meest bekende Italiaanse tenoren. Het is een live opname en de betrokkenheid van het publiek is duidelijk te horen.

Een hoorde John Miles en Nathalie Joguette, terwijl zij zongen Caruso. L'Inganno Felice is een opera van Giorgino Rossini, die op 8 januari 1812 in Venetië in première ging. De Italiaanse componist schreef in 20 jaar tijd 40 opera's. Kenmerkend van zijn muziekstijl is zijn virtuose zangpartijen en zonnig en prettig in het gehoor liggende melodieën. Aan het eind van deze uitzending van Kriskras Klassieke Reis door de wereld van de klassieke muziek gaan we luisteren naar de ouverturen van de opera L'Inganno Felice.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie, met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats, met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsten enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jongeman die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsten enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsten enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagochtend rond 4:30 stond een bestelbus aan de Evert van Dijkstraat in Beverwijk volledig in brand. De brandweer bluste het vuur snel en gebruikte hydraulisch gereedschap om de achterdeuren te openen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de oorzaak, ook brandstichting. De visafslag van IJmuiden is het decor van de korte film Modderdans van regisseur Pelle Kuipers. De film gaat over een jonge man die worstelt met verlies en emoties. De première is op 11 september in het Haventheater, vlakbij de visafslag. Het 10e Duinfestival in Heemskerk bracht honderden bezoekers zaterdag muziek, theater en zang in het duingebied. Fietsers genoten op verschillende locaties van optredens van muzikanten, vertellers en koren. Ondanks wisselvallig weer was het een geslaagde jubileumeditie met veel enthousiasme. In Heemskerk vond de dikke bandenrace plaats met een recordaantal jonge deelnemers. Kinderen fietsen enthousiast, aangemoedigd door familie en vrijwilligers. De sfeer was gezellig en sportief, waarbij plezier en saamhorigheid centraal stonden tijdens deze wielerronde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder.